Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.

0: de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met 200 euro extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
1: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, hallo, we zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
3: Schat, die kleine moet eten.
2: Onze kinderen moeten eten.
1: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
4: Code yellow!
5: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolde. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor 599 euro. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
6: Smartfoto.be.
7: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
8: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
7: Echt of wat?
9: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
10: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be. Kom, laat je inspireren.
11: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
10: Kom, laat je inspireren.
11: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
10: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
11: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
12: Happy! Birthday!
13: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts 19 euro per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
12: Dank u, ImoWeb!
14: Goedemorgen, de ochtend na het weekend. Dat kan wel eens tegenvallen, maar niet met Nostalgie Plus. Ik begin met J. Vincent Edwards.
15: Your golden years.
14: And love hit me.
15: Nostalgie Plus.
14: Het is 7 uur, nieuws met Bart van Langenhoven.
16: Goedemorgen. Bedrijven die hun klanten slecht behandelen, betalen daar vanaf volgend jaar zelf voor. Dat besliste bevoegd minister Beenders. Die verplicht bedrijven om mee te bemiddelen ook als mensen naar de consumentenombudsdienst stappen. En de ondernemingen betalen 250 tot 500 euro per dossier. De instelling behandelt alles waar geen specifieke ombudsdienst voor bestaat. Zoals mensen die klagen over te hoge bouwfacturen of reizen die helemaal anders verlopen dan verwacht. De consumentenombudsdienst kreeg vorig jaar bijna 40% meer klachten, zo'n 20.000 in totaal. Om alles snel te kunnen behandelen, verdubbelt het personeelsbestand en komen consumentenspecialisten voor onder meer de bouw- en reisdossiers. De Brandenburger Tor in Berlijn kleurde gisteravond in de kleuren van de regenboog om de LGBTQ+ gemeenschap een hart onder de riem te steken na de terreuraanslag van zaterdagavond, waarbij een jongeman van 21 met een bestelbus inreed op een menigte tijdens de Pride in Berlijn. Daarbij stierf een vrouw en raakte een 30-tal andere mensen gewond. Agenten van de Duitse speciale eenheden konden de vermoedelijke dader gisteravond doodschieten. Hij zat verstopt in een tuinhuisje in een volkstuin in Berlijn. De Franse president Macron komt vanmorgen in crisis bijeen met zijn ministers om de bosbranden in de departementen Gironde en Landes te bespreken. Het vuur vernielde daar al 42.000 hectare natuur en bijna 250 huizen, vooral in de regio rond Bordeaux. Brandweer evacueerde ook 220.000 mensen en een deel van de snelweg naar de Spaanse grens is afgesloten. Er rijden ook geen treinen in de regio van Bordeaux. En de Ronde van Frankrijk zag de Nederlander Mathieu van der Poel gisteravond op een heroïsche wijze de laatste rit winnen op de Champs-Élysées. Hij sprintte net iets sneller dan zijn ploegmaat Jasper Philipsen. Sloveense wereldkampioen Tadej Pogacar kroonde zich voor de 5e keer tot eindwinnaar van de Tour. Daarmee nestelt hij zich in het lijstje recordhouders, naast onder meer onze Eddy Merckx. En Remco Evenepoel stond als tweede in de eindstand ook op het podium, net als de Mexicaan Del Toro die derde eindigde. Het is eerst bewolkt, maar stilaan klaart het op en breekt de zon door bij 19 tot 25 graden. Morgen en overmorgen genieten we opnieuw van zonnig zomerweer, maximaal tussen 30 en 34 graden. En ook donderdag blijft het zonnig bij meer dan 30 graden.
14: Dankjewel Bart, het is zomervakantie en dat merk je ook op de weg in Filema voorlopig waarin je 5 minuten of langer aanschuift. Dat is het geval op de A12 naar Antwerpen, daar vlieg je 5 minuten tussen Aartselaar en Wilrijk.
17: De zomer van je leven.
18: Sebastian de Krop.

J. Vincent Edwards met Love Hate Me. Ik hoop dat jouw weekend minstens even leuk was als het mijne. Ik heb de verjaardag gevierd van mijn jongste. Mijn zoon Menno, die wordt over een paar dagen 10. Het was gisteren al een feestje met de familie. Leuk gezelschap, lekker eten. Meer heb je eigenlijk niet nodig. En het was heel tof, maar het is minstens even leuk om hier terug te zijn. Ik maak je wakker met de beste muziek tot 11 uur. En tot de start van onze zomertop 500, want om 11 uur gaat Domi daarmee van start. Dus ja, dat wordt zeker en vast de moeite. En ja, je zal het merken, de muziek klinkt vanochtend ook al extra zomers. Met zometeen Borequito van Perret. Eerst is dan The King aan Elvis Presley, Suspicious Minds.

0: que tú y que tú, vos un requito como tú. Que no sabes ni la U, vos un requito como tú. Entonces más que que tú y que tú y que tú y que tú, que tú y vos un requito como tú. Que no sabes ni la U, vos un requito como tú. Entonces más que yo sé más que tú y más que tú y más que tú. Que tú y que tú y vos un requito como tú. Que no sabes la voz, vos un requito como tú. Y yo sé más que todos, sé más que nadie y sé más que tú. Y que tú y que tú y que tú, que tú, que tú y vos un requito como tú. Que no sabes la voz, vos un requito como tú. Yo sé más que tú, más que tú, más que tú, más que tú.
1: Lekker zomers dit, hè? Borriquito van Pere. Zometeen is staan Tina Turner met de best. Eerst even kijken naar het weer voor vandaag. En de komende dagen wordt dat ook de best. Wel, ik heb goed nieuws, denk ik. Vandaag staat het bewolkt, maar na de middag wordt het zonniger bij maximaal tot 23 graden. En dan gaat het vanaf morgen opnieuw zomer, hè? Met morgen en ook woensdag veel zon en amper een wolkje. Het worden tropische dagen, morgen 30 graden, woensdag zelfs 33 graden. En ook daarna blijft het mooi, alhoewel er vanaf donderdag wel opnieuw wat meer wolken komen. Donderdag start zonnig, maar na de middag is er kans op stapelwolken met lokaal plaatselijk een regen- of onweersbui. Blijft wel warm, nog warmer dan woensdag, 34 graden op donderdag. En vrijdag wisselen zon en wolken elkaar af bij nog steeds 29 graden. Alsjeblieft, we hebben dus een week zomerweer in het vooruitzicht. En dat met de zomertop 500 die hier straks om 11 uur start. Dat kan nog niet beter.

0: Het zou over haar eigen muziek kunnen gaan, dat is ook gewoon steengoed. De best van Tina Turner. De laatste uren van de Gentse feesten zijn bezig. Het is de laatste ochtend. En dan maken ze het daar meestal extra laat. Tot, ja, wat is het, 8 uur, 9 uur gaan de laatste feestvierders wel door. Wel, ik heb het perfecte nummer klaarstaan voor hen. Een feestplaat van Sylvester, You Make Me Feel. Eerst onder andere Redbone met We Were All Wounded at Wounded Knee.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: promo koken.
2: Een dessertje. Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
3: Oh, pavlova.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
5: Oh my god.
4: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

We Are All Wounded at Wounded Knee van Redbone. One-hit wonders zijn iets van alle tijden. Ik heb nu een Britse one-hit wonder voor je uit de begindagen van de 70s. Namelijk het debuut van Addison Lighthouse. Zag er zo mooi uit voor hen, maar bleef helaas bij dit nummer. Love Grows.

0: Sylvester en You Make Me Feel Mighty Real. Straks de Bruce Alessi met het nummer dat een van hen schreef voor zijn liefje. En ik neem je mee naar Mexico met Carlos Santana, Willie Nelson en Booker T. Jones. Maar eerst kort nieuws, het is 7:30 en hier is Bart van Langenhoven.
1: Goedemorgen. Rode Kruis Vlaanderen roept op om meer bloed te geven. Zo goed als alle bloedgroepen staan laag. Maar het Rode Kruis maakt zich vooral zorgen om de voorraden aan O-negatief en B-negatief. Het is een jaarlijks weerkerend fenomeen. Komt omdat donoren op vakantie zijn of donoren mogen na reis naar bepaalde bestemmingen tijdelijk geen bloed meer geven. De Franse president Macron komt vanmorgen in crisis bijeen met zijn ministers om de bosbranden in de departementen Gironde en Landes te bespreken. Het vuur vernielde daar al 42.000 hectare natuur en bijna 250 huizen, vooral in de regio rond Bordeaux. Brandweer evacueerde ook 220.000 mensen en een deel van de snelweg naar de Spaanse grens is afgesloten. Er rijden ook geen treinen in de regio. En de wielerfans die hebben gisteravond ongetwijfeld genoten van de heroïsche sprint van Mathieu van der Poel op de Champs-Élysées in Parijs, waar hij iets sneller was dan zijn ploegmaat Jasper Philipsen. En we mogen natuurlijk trots zijn op Remco Evenepoel, die naast de Sloveense eindwinnaar Tadej Pogacar als tweede mee op het podium stond. De Mexicaan Del Toro eindigde derde. Het is eerst bewolkt, maar stilaan klaart het op en breekt de zon door bij 19 tot 25 graden. Morgen en overmorgen genieten we opnieuw van zonnig zomerweer en maximaal tussen 30 en 34 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: Er is voorlopig één file waarin je 5 minuten of langer stilstaat. Er zijn er 10 op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-Oost en Antwerpen-Noord.
3: De zomer van je leven. Nostalgie.

0: Billy en Bobby Alessi, ze waren voor een optreden in New York. En ja, Bobby miste zijn vriendin Lori, waarop hij dit nummer voor haar schreef. Oh, Lori van Alessi. Als je voor de kleerkast staat, trek maar iets zomers aan. Het wordt mooi weer. En straks om 11 uur start natuurlijk de Zomertop 500. Ik ben al eens gaan kijken in de lijst. La Bamba van Los Lobos is hoog geëindigd. Ik heb nu al een andere van hen voor jou. En dat is Come On, Let's Go, Los Lobos, Amanda Lear ook en The Righteous Brothers. You've lost that love and feeling.
1: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
2: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.

The Righteous Brothers and You've Lost That Love and Feeling. Straks Amanda Lear met Follow Me. Het is maandagochtend, 7:45. Waarover gaat het in de krant? Wel, de tweede plaats van Remco Evenepoel in de eindstand van de Ronde van Frankrijk. Hij krijgt nog meer aandacht dan winnaar Tadej Pogacar. Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen schrijven over Evenepoel met als titel vandaag de beste Belg in 45 jaar. In het laatste nieuws wordt dat eerste Belg in 45 jaar. En het Belang van Limburg maakt daarvan een tour voor in de geschiedenis boeken. De Standaard zet de bosbranden in Zuid-Frankrijk, in de regio van Bordeaux, op de voorpagina. De kop is: hier verdwijnt de geschiedenis van een hele gemeenschap. Want de schade aan de natuur is immens en men vreest dat dit het einde is voor het toerisme in het gebied. De Morgen kijkt terug op de aanslag op de Pride in Berlijn. Daarbij vielen zaterdagavond 1 dode en 29 gewonden. De titel: belangrijker dan ooit om met z'n allen op straat te komen. En in het Nieuwsblad en de Gazet van Antwerpen gaat het ook nog over de hittedoden in ons land. Er was in ons land een oversterfte van 48% in juni. Als je kijkt naar de buurlanden is het verschil groot, met maar 23% meer overlijdens in Frankrijk en 13% in Nederland. Gazet van Antwerpen en het Nieuwsblad schrijven dan ook: nergens in Europa vielen meer

Las Lobos, het zijn ondertussen flinke 70ers, maar dat zou je ze niet geven. Ze hebben nog steeds een druk tourschema, weliswaar vooral in Amerika dan. Come on, let's go. Straks naar Nederland met de George Baker Selection, Little Greenback. En dit is al David Saul.

0: die dag bij de interieurdokter in Ronse.
1: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
2: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske macri voor in Ronse, hè. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
1: Echt?
2: Echt waar?
0: Macri in Ronse. Interieurs met advies in Ronse of op macri.be. Nu solden bij Macri.
3: Het wordt zwoel de komende dagen, zowel qua temperaturen als in de muziek. En dat laatste nu al met Barry White, Can't Get Enough of Your Love. Het is 8:00, Bart van Langenhoven komt erbij met nieuws.
4: Goedemorgen. Bedrijven die hun klanten slecht behandelen, betalen daar vanaf volgend jaar zelf voor. Dat besliste bevoegd minister Beenders, die verplicht bedrijven ook om mee te bemiddelen als mensen naar de consumentenombudsdiensten stappen. En de ondernemingen betalen 250 tot 500 euro per dossier. Die instelling behandelt ook alles waar geen specifieke ombudsdienst voor bestaat. Zoals mensen die klagen over te hoge bouwfacturen bijvoorbeeld, of reizen die helemaal anders lopen dan verwacht. De consumentenombudsdienst kreeg vorig jaar bijna 40% meer klachten trouwens, zo'n 20.000 in totaal. En om alles snel te kunnen behandelen, verdubbelt het personeelsbestand en komen consulentenspecialisten voor onder andere de bouw- en reisdossiers. De Brandenburger Tor in Berlijn verlichtte gisteravond in de kleuren van de regenboog om de LGBTQ+-gemeenschap een hart onder de riem te steken na de terreuraanslag van zaterdagavond, waarbij een jongeman van 21 met een bestelbus inreed op een menigte tijdens die Pride in Berlijn. Daarbij stierf een vrouw en raakte een 30-tal andere mensen gewond. Agenten van de Duitse speciale eenheden konden de vermoedelijke dader gisteravond doodschieten. Hij zat verstopt in een tuinhuisje in een volkswijk in Berlijn. De Franse president Macron die komt om 10:00 in crisis bijeen met zijn ministers om de bosbranden in de departementen Gironde en Landes te bespreken. Het vuur vernielde daar al 42.000 hectare natuur en bijna 250 huizen, vooral dan in de regio rond Bordeaux. De brandweer evacueerde ook 220.000 mensen en een deel van de snelweg naar de Spaanse grens is afgesloten. Er rijden ook geen treinen in de regio rond Bordeaux. En de Ronde van Frankrijk zag de Nederlander Mathieu van der Poel gisteravond op een heroïsche manier de laatste rit winnen op de Champs-Élysées in Parijs. Hij sprintte net iets sneller dan zijn ploegmaat Jasper Philipsen. Sloveense wereldkampioen Tadej Pogacar kroonde zich voor de 5e keer tot eindwinnaar van de Tour. Daarmee nestelt hij zich in het lijstje recordhouders naast onder meer Eddy Merckx. Onze Remco Evenepoel stond als 2e in de eindstand ook op het podium, net als de Mexicaan Del Toro, die eindigde 3e. Stilaan klaart het op en breekt de zon door bij 19 tot 25 graden. Morgen en overmorgen genieten we opnieuw van zonnig zomerweer, maximaal tussen 30 en 34 graden. En ook donderdag blijft die zon schijnen bij meer dan 30 graden.
3: De files, waar schuif je 5 minuten of meer aan? Ik tel er momenteel 2 op de Brusselse binnenring. Verlies je een kwartier van Wezenbeek op hem tot de Leonard. Daar is door een defecte vrachtwagen de rechte rijstrook namelijk afgesloten. En op de E19 vanuit Antwerpen komen er 5 minuten bij tussen Rumst en Mechelen-Noord.
5: De zomer van je leven.
6: Sebastian de Krop.
7: I've heard people say that too much of anything

Levenslessen van Level 42, Lessons in Love. Goedemorgen, heb jij gisteravond gekeken naar de laatste rit in de Ronde van Frankrijk, die met aankomst in Parijs op de Champs-Élysées. En Jasper Philipsen, die net tekort kwam voor de overwinning. Zijn ploegmaat Mathieu van der Poel won uiteindelijk nog net voor hem. Van der Poel die eerder ontsnapt was samen met Pogacar en leek gepakt te worden door het aanstormende peloton. Maar uiteindelijk had hij net nog genoeg. Jasper Philipsen dus tweede, maar goed gedaan, een mooie tour gereden en het blijft in zijn ploeg. En zo klopt de volgende eigenlijk ook een beetje voor hem. Everyone's a winner. Dit is Hot Chocolate.

0: La bamboom. Tutti Frutti van Little Richard. Straks om 11 uur gaat de zomertop 500 van start. De lijst met de grootste en de leukste zomersongs. Maar welke zomerclassic mag ik nu al spelen voor jou? Wat wil jij straks horen en doet je zin krijgen in zomer en vakantie? Stuur het vlug via nostalgie.plus of WhatsApp op 0477-900-800. Ik heb alvast Sex Machine van James Brown en ook Ten Sharp.
1: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
2: Kom, laat je inspireren.
3: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
2: Kom, laat je inspireren.
3: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
2: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
3: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
4: Your golden years.
5: Your golden years.
6: Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
7: Go ahead, go ahead.
6: I want to get into it, man, you know.
7: Go ahead.
6: Like a sex machine, man.
7: Yeah.
6: Moving, doing it, you know.
7: Yeah.
6: Can I count it off?
7: Go ahead.
6: One, two, three, four.

0: Wat een mooie ballad. Dankzij die piano natuurlijk. Hè. You van Dan Sharp. Straks om 11 uur starten Zomertop 500. Een hele week hoor je hier bij Nostalgie Plus. De grootste zomerclassics in de mooiste zomerlijst. Domi begint eraan. Ik wou je natuurlijk ook al graag op een mooie zomerse plaat trakteren. Zo vroeg in de ochtend. Ik vroeg aan jou wat jij wil horen. En Shaky Gert heeft gereageerd. Shaky Gert, een goedemorgen.
1: Goedemorgen, Johan.
0: Hey, het is Seb. Maar dat is ook goed. Dat is even goed. Shaky Gert, wat ben je aan het doen zo vroeg in de ochtend?
1: Wel, ik ben nu met mijn vrachtwagen op weg met vracht van Flamingo naar onze depot hier in Olen. We zitten niet ver van elkaar, dus het zijn korte ritjes vandaag, maar het zullen wel een lange dagen zijn. Ook al is het een vakantieperiode. Dierengoederen en dierenbenodigdheden, dat blijft gaan, hè, Johan.
0: Ja, dus. Absoluut. Zeker wel. Goed, jij hebt natuurlijk ook... Heb je er een beetje zin al in die zomertop 500?
1: Zeker weten.
0: Ja, heb je
1: er
0: de kans?
1: Er zijn een paar mooie plaatjes bij en dan denk ik van, oh, top 500, we konden er gemakkelijk een top 1000 van maken eigenlijk.
0: Misschien wel. Heb je de kans om het onderweg te volgen dan? Waarschijnlijk wel.
1: Ja, zeker en vast.
0: Ja, oké. Zeker doen. Het gaat leuk worden en benieuwd of het nummer waar jij moest aan denken natuurlijk ook de lijst gehaald heeft. Hè? Wat wil jij horen?
1: Ik had gekozen voor Baltimore met Tarzan Boy.
0: Ja, en waarom die?
1: Nu met dit weer... Zo ideaal, zomers weer temperatuurtje. En als je dan de clip ziet, ja, dan brengt alleen maar de natuur tevoorschijn. De zon, de warme temperaturen. Als je wat je kunt maar verbeelden in de zomerse periode. Hè.
0: Ja, en zo moet dat zijn. Meer van dat inderdaad straks vanaf 11 uur in de Zomertop 500. Shaky Gert, bedankt. Veel plezier met onze lijst. En dit is Tarzan Boy al van Baltimore.

0: Dat is meezingen vanaf 's ochtends vroeg, toch? En dit Tarzan Boy van Baltimore en straks Andrea True Connection. More, maar 8:30. Eerst natuurlijk kort nieuws met Bart van Langenhoven.
1: Een goedemorgen. De Duitse politie kende de vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride in Berlijn zaterdagavond. Hij kreeg in mei een veroordeling voor een zwaar misdrijf met geweld. Maar de man van 21 moest niet naar de gevangenis op voorwaarde dat hij een deradicaliseringstraject zou volgen. Speciale politieeenheden schoten de man gisteravond dood na een klopjacht. De bosbranden in de Gironde in het zuidwesten van Frankrijk zijn min of meer onder controle, ook al is niet alle vuur geblust, zeggen de lokale autoriteiten. In rond Bordeaux evacueerden de hulpdiensten 220.000 mensen en is ongeveer 10.000 hectare natuur en bos vernield. President Macron houdt om 10:00 crisisoverleg met zijn ministers. En Rode Kruis Vlaanderen roept op om meer bloed te geven. Zo goed als alle bloedgroepen staan laag. Maar het Rode Kruis maakt zich vooral zorgen om de voorraden aan O-negatief en B-negatief. Het is een jaarlijks terugkerend fenomeen. Komt omdat donoren met vakantie zijn natuurlijk. Of sommige donoren mogen na een reis naar bepaalde bestemmingen tijdelijk geen bloed geven. Stilaan klaart het op en breekt de zon door bij 19 tot 25 graden. Morgen en ook overmorgen genieten we van opnieuw zonnig zomerweer. Maximaal tussen 30 en 34 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. En welke moed je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
0: De files met 5 minuten vertraging of meer op de E19 vanuit Antwerpen. Verlies je 10 minuten tussen Rumst en Mechelen-Noord. En op de A12 ook al vanuit Antwerpen 5 minuten van Wilrijk tot in Aartselaar.
3: De zomer van je leven.

0: Het doet mij terugdenken aan mijn zomervakantie 9 jaar geleden, want toen was U2 in ons land voor een concert in het Koning Boudewijnstadion naar aanleiding van de 30ste verjaardag van een album, The Joshua Tree. En wat mij betreft mogen ze dat volgend jaar voor de 40ste verjaardag van dat album gerust nog eens overdoen. Uit The Joshua Tree, I still haven't found what I'm looking for. Straks Frans Gall op het Eurovisie Songfestival en Tina Charles ook I Love to Love.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
4: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Frans Gall in die witte mouwloze jurk op het Eurovisie Songfestival 17 was ze. En ze won overtuigend met de Poupée de Cire, Poupée de Son. Het is hier nog even wachten op de zon, want het is voorlopig nog maar heel grijs. Maar misschien dat Too Man Sound daar wel verandering in kan brengen met dit nummer. Het is Copacabana.

Johnny H. Jazz, Turn Back the Clock. En daarvoor Two Man Sound met Copacabana. In afwachting van de zomertop 500. Vandaag en ook de komende dagen van 11 tot 6 hier bij Nostalgie Plus. Met Domi en ook Leen vanmiddag. En dan nu een groep mannen in een outfit waarmee je beter niet naar de bakker gaat. Of je moet het niet erg vinden dat ze even vreemd opkijken. Vier mannen met opvallend wit-zwarte schmink en hoge plateauzolen. Dat kan toch alleen maar kies zijn. I was made for loving you.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldieprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
1: Smartfoto.be.
2: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
3: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
2: Echt, of wat?
4: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet.

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
3: Dank u, ImoWeb!
4: Ik heb straks The Who met Roger Daltrey. Dat is altijd goed, maar eerst is het aan 10cc. The Things We Do For Love.
5: Your golden
4: En Bart van Langenhoven met nieuws. Het is 9:00.
6: Goedemorgen. De Duitse politie kende de vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride in Berlijn. Hij kreeg in mei een veroordeling voor een zwaar misdrijf met geweld. Maar de man van 21 moest niet naar de gevangenis op voorwaarde dat hij een deradicaliseringstraject zou volgen. Speciale eenheden schoten de man gisteravond dood na een klopjacht. Het Duitse gerecht onderzoekt volop de terreurdaad. Het lijkt erop voorlopig dat de dader alleen werkte. De bosbranden in de Gironde in het zuidwesten van Frankrijk zijn min of meer onder controle, ook al is niet alle vuur geblust, zeggen de lokale autoriteiten. In rond Bordeaux evacueerden hulpdiensten 220.000 mensen en is ongeveer 10.000 hectare natuur en bos vernield, net als bijna 250 huizen. President Macron had om 10:00 crisisoverleg met zijn ministers. En in Spanje is de grote bosbrand in de buurt van Madrid onder controle, weten verschillende media. Het gaat daar de komende dagen nog wel blijven branden in Spanje, maar het vuur breidt niet meer uit. De vlammen verwoesten minstens 50.000 hectare natuur in de regio van Madrid en is daarmee de zwaarste natuurbrand ooit in Spanje. En in de Amerikaanse stad Seattle zijn bij een schietpartij op een foodfestival zeker 3 mensen omgekomen. Minstens 4 anderen raakten gewond, onder wie een jongetje van 2 jaar oud. Politie pakt een verdachte op en zoekt nog naar een mogelijke tweede dader. Motief voor de schietpartij blijft onduidelijk. De organisatoren van het foodfestival die zetten meteen alles stop en ontruimden het terrein. Stilaan klaart het op en breekt de zon door bij 19 tot 25 graden. En morgen en overmorgen genieten we opnieuw van zonnig zomerweer. Maxima tussen 30 en 34 graden. Ook donderdag schijnt geregeld de zon bij meer dan 30 graden.
4: Dankjewel Bart. Gaat goed en vlot onderweg. 1 file voorlopig maar waarin je 5 minuten of langer aanschuift. Dat is het geval op de E19 vanuit Antwerpen. Daar verlies je 10 minuten van Rums tot in Mechelen-Noord.
7: Zomer van je leven.
8: Sebastian de Krop.

Mijn zoon Menno, die wordt vrijdag 10. We hebben gisteren zijn verjaardag al gevierd. En welk cadeau heeft hij onder andere gekregen? Jawel, een flipperkast, zo'n tafelmodel, hè, voor de duidelijkheid. Iets van 30 op 60 centimeter. Maar hij vindt het leuk. Hij heeft er zich gisteren al goed mee geamuseerd. Pinball Wizard, ik had de hoe voor je. En nog meer van dat soort goede muziek met de zusjes Nolan over een paar minuten. Eerst al Demi Roussos en My Friend the

0: De Nolan Sisters en I'm in the mood for dancing. En er is nog iets anders waar ik zin in heb. En dat is de zomertop 500. Straks vanaf 11 uur hier bij Nostalgie Plus. Dat is nog even afwachten. Maar ik maak dat wachten aangenamer met een zomerse plaat. En jij mag kiezen welke dat moet worden. Welke zomerse classic wil jij straks horen? Is dat iets van de Beach Boys, de Lambada, Copacabana van Barry Manilow of misschien nog iets anders? Wat wil jij horen, zolang het maar zomer is? Stuur het nu even en dat doe je via de website nostalgie.plus of WhatsApp op 0477-900-800. Ik heb Tom Jones, She's a Lady, de Jackson 5 ook. En daarna dus misschien wel jouw zomerse favoriet.
1: Krevel. Nog 5 dagen om te profiteren van de solden bij Krevel. Met kortingen tot wel -50% in de winkel en op krevel.be.
2: Krevel, leef beter.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
1: Het zijn de laatste soldendagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs. Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
4: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
5: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè?
4: Echt?
5: Echt waar?
1: Makri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makri.be. Nu solden bij Makri.
2: Your golden years.

Michael Jackson als jong gastje van, wat zal het zijn, een jaar of 10. En straf toch wat voor een entertainer hij toen ook al was. En de Jackson 5 met de I Want You Back. Straks vanaf 11 uur hoor je hier de zomertop 500. Vijf dagen lang dompelen we jou onder in de meest zomerse muziek, gekozen door jou als luisteraar. En de voorbije weken had je de kans om je drie favorieten te selecteren via nostalgie.plus. Dat is ook massaal gebeurd. Waarvoor dank aan iedereen die dat gedaan heeft en bijgedragen heeft zo aan een mooie lijst. 11 uur begint die, dus het is nog heel even wachten. En in afwachting tot dat moment vroeg ik jou naar jouw favoriete zomersong. Wat wil jij zeker in de lijst? Er is wat binnengekomen en ik heb het nummer geselecteerd waar luisteraar Luc moest aan denken. Hij houdt wel van discomuziek, van dansbare nummers en zo komt hij uit bij het Nederlandse duo Maywoods. En die kunnen inderdaad niet ontbreken in de zomertop 500. Ik ben al eens gaan kijken wat de lijst gehaald heeft en het zijn twee nummers van Maywoods die erin staan. Rio uit. Uiteraard, dat is zo'n echte hele zomerse plaat. Maar zeker ook de volgende die hij ook alvast wou horen. En dat is Late at Night. Maywoods.

0: Lindsay de Pol met Sugar Me. Even stofzuigen na het weekend, dat doet misschien ook wel gebeuren. En in het gezelschap van een stofzuigende Freddie Mercury is dat nog zo leuk. Hij doet het zelf in de clip van I Want to Break Free. Queen komt eraan, net als de Beach Boys met Surfing USA. 9:30 ondertussen, waar verlies je 5 minuten of meer? Dat is het geval op D313 naar Antwerpen. Je schuift 10 minuten aan ter hoogte van Antwerpen-Oost. Daar is namelijk een ongeval gebeurd. En 3 rijstroken zouden er versperd zijn. Verder ook hinder op de Antwerpse ring richting Gent. 5 minuten extra van Antwerpen-Oost ter hoogte van Antwerpen-Oost, dat is het.
1: De zomer van je leven.

Dat surfen, voor zij die willen, je zal het meer dan genoeg kunnen doen, want het wordt mooi zomerweer vanaf morgen met temperaturen tot 30 graden. De Beach Boys en Surfing USA. En of het nu op de Noordzee of een surfplank is, gewoon tijdens een mooie wandeling of gezellig op een terrasje ergens in Vlaanderen. Het worden sowieso good times de komende dagen. Ik heb chic voor je klaarstaan en ook een hele fijne van bij ons, van Remo van het Groene Woud. Vlaanderen boven.

Remo van het Groene Woud, hij heeft de nacht gewoon in zijn bed doorgebracht. Dat was vroeger wel eens anders op de laatste dag van de Gentse feesten. Het was jarenlang een goede en vaste gewoonte dat hij die feesten afsloot op Sint-Jacobs met een marathon optreden van 6, 7 uur of langer tot het 's ochtends vroeg terug licht werd. En stiekem hoop ik dat hij dat ooit nog eens doet. Vlaanderen boven van Remo van het Groene Woud. Straks een rustpunt in je ochtend met het liefdeslied van Dan Fogelberg, Longer. Eerst al Roy Orbison. Dit is You Got It. Everything.

Het is typisch Motown en dit. Een strak ritme, een sterke melodie, veel soul en een direct herkenbaar refrein. It's the same old song van de Four Tops. Een nummer over liefdesverdriet, maar op de manier dat zij het zingen, is dat bijna leuk, zou ik durven zeggen. En zo neem ik je mee richting 10 uur en richting Robert Palmer ook. Every Kind of People. Eerste leuke tonen van de specials. A message to you, Rudy.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
0: Een dessertje. Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovit.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
4: Zometeen een paar woorden Frans en dat zijn voulez-vous coucher avec moi ce soir. Ik heb La Belle voor je. Your golden years, nostalgie plus. Het is 10:00 en Bart van Langenhoven is er voor je.
5: Goedemorgen. De Franse president Macron die overlegt op dit moment met zijn topministers over de bosbranden in zijn land. Onder meer in het departement van de Gironde en de regio rond Bordeaux. Daar sloten de plaatselijke overheden alle hotels in de buurt van de luchthaven van Bordeaux. En reizigers zoeken best zelf een plaats om daar te slapen. Hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk min of meer onder controle hebben. Ook al is niet alle vuur geblust, al zeker 300.000 mensen moesten hun huizen verlaten. In Groningen, in Nederland, heeft de aarde gisteravond heel lichtjes gebeefd. Met een kracht van 1,4, de regionale zender RTV Noord, die kreeg tientallen telefoontjes van ongeruste mensen die allemaal een korte maar heftige dreun voelden. Het Nederlandse Meteorologisch Instituut legt de verband tussen de gaswinning in de regio Groningen en die korte aardbeving. En Wout van Aert reed dan wel niet mee in de Tour. Hij laat toch van zich spreken, want Van Aert gaat mobiele abonnementen aanbieden via het netwerk van Telenet. En dan lanceert twee formules. Naast een abonnement vanaf €13 per maand is er ook een abonnement voor €35 per maand, waarbij klanten alle behind-the-scenes content van Wout van Aert kunnen zien, zoals tijdens de Ronde van Spanje, de Vuelta, volgende maand met updates en video's over de wielerwedstrijd. Wout van Aert Mobile is vanaf vandaag beschikbaar op woutmobile.com. Stilaan klaart het op en breekt de zon door bij 19 tot 25 graden. En ook morgen en overmorgen genieten we opnieuw van zonnig zomerweer, maximaal tussen 30 en 34 graden. En ook donderdag schijnt die zon volop bij meer dan 30 graden.
4: De files met een verliestijd van 5 minuten of meer. Dit zijn zo op de Antwerpse ring richting Nederland. Verlies je 25 minuten van Antwerpen Centrum tot Antwerpen Oost. Op de E313 vanuit Antwerpen. 10 van Borgerhout tot in Wommelgem. Daar is namelijk een ongeval gebeurd. Twee rijstroken zijn er versperd. Antwerpse ring richting Gent. 10 minuten van Antwerpen Noord tot Deurne. Op de E313 naar Antwerpen 5. Van Rans tot Antwerpen Oost. En op de 19 vanuit Nederland richting Antwerpen. Ook 5 minuten van Kleine Bareel tot in Antwerpen-Noord.
6: De zomer van je leven.
7: Sebastian de Krop.

De Beatles bij Nostalgie Plus, dat is altijd goed. We can work it out. Ben je ook aan het aftellen? Het is nog maar een uurtje. Straks om 11 uur begint hier de Zomertop 500. 5 dagen op rij, de grootste zomerclassics van Julio Iglesias over de Miami Sound Machine. Dan tot natuurlijk ook veel Franstalig. Zoals L'été en Dien bijvoorbeeld van Joe Dassin. De Zomertop 500 gaat beginnen over minder dan een uur dus. En het weer past perfect, want het wordt mooi zomerweer deze week. Mr. Blue Sky, dit is ILO.

0: Je zat heel even in een bootje met Enya op de Orinoco Flow. En we ruilen de boot in voor het vliegtuig. Want ik ga zo meteen naar reporter Ellen Petrie op Brusselse airport. Eerst nog Stevie Wonder, Superstition. En ook de bekendste classic van Shocking Blue. En dat is Venus.
1: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
2: Even bollen. Iedereen moet het weten.
3: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
4: De klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
5: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
4: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.

0: Straks Jerry Rafferty over het leven van een muzikant en het vele reizen van stad naar stad, city to city, crowded house ook. En dit was dan weer Shocking Blue met Venus.
1: Ribbe de Bie met Petri.
0: Ook deze week staat reporter Ellen Petrie voor ons op de luchthaven van Zaventem. Ze sprokkelt er verhalen van enthousiaste reizigers die nog op reis moeten of in sommige gevallen net terug zijn van vakantie. En dit keer heeft Ellen twee jonge, vrolijke meiden bij zich.
2: Dag girls, ik zie hier twee hele toffe meiden. En jullie zijn heel goed gezien. Nou, waar gaat het?
3: Griekenland, Zakynthos.
2: Zakynthos. Altijd fijn, hè? Zijn er al geweest?
3: Nee, nog niet.
2: En wat verwachten daar?
3: Veel zon. Ja. Veel zon.
2: Veel zon? Of is het ook een klein beetje om uit te gaan?
3: Een klein beetje.
2: Oké, jullie komen aan. En dan?
3: Ja, alles uitladen natuurlijk. En misschien eens gaan rondkijken wat er beleven valt.
2: Maar ik zie toch wel een beetje pret-oogjes. Allee, een beetje pret-oogjes. Dus je hebt toch wel...
3: Ja, niet veel geslapen om stress met valies en zo. En,
2: Stress met je valies? Ja. Vertel eens, want daar wil ik eigenlijk alles van weten. Ik vind dat ook niet altijd gemakkelijk.
3: Ja, ik wou eigenlijk heel veel meenemen, maar dat mag eigenlijk niet. Dus ja.
2: Je kunt daar ook iets kopen. Hè?
3: Dat is waar. Normaal is het daar ook redelijk goedkoop. Dus.
2: Jullie zijn beste vriendinnen?
3: Ja.
2: Wat zijn zo de stoten die je al mee hebt gemaakt met je vriendin?
3: Oui. Afgesproken met buitenlanders.
2: Afgesproken met buitenlanders. Dus moet ik dat dan zien? Jij. Dus moet ik dat dan zien dat jij de kamer blokkeert en dat zij niet meer binnen kan?
3: Nee, dan niet. Maar wel, ja, als het uitgaan bezig is.
2: Als het uitgaan bezig is?
3: Dan ja, spreek ik soms wel mensen aan of als ze worden aangesproken, dan ja.
2: En jullie zijn met twee. Zeg jij zo iemand? Ik ben aan het uitgaan, ik heb iemand tof, ik ben ermee weg en uw vriendin helemaal alleen.
3: We hebben elkaars locatie en dan zorgen we wel dat we bij elkaar blijven.
2: En heb je dat al moeten toepassen? Van, damn, ik ben niet kwijt, waar zit ze?
3: Nee, dan nog nooit.
2: En als je dan een hotelkamer boekt, of een hotel zelf, wat zijn dan de voorwaarden? Wat moet dat zeker hebben? Een zwembad neem ik aan.
3: Ja. Airco.
2: Ja.
3: In deze zon wel. Goede bedden. Een goede douche. Waar we deftig mee kunnen douchen. Ja. Niet veel, maar toch wel de nodige basisdingen, vind ik wel.
2: En daar altijd al geluk mee gehad?
3: Ja, hè? Ik vind het eigenlijk van wel.
2: We gaan een fantastische vakantie hebben, ik zie dat nu. Blijf bij elkaar, zorg goed voor elkaar, dat vind ik heel belangrijk. En geniet. Amuseer jullie. Girls, salut gezellig. Joe! Hoe toffe dames waren dit?
1: Nostalgie Plus.

0: Ideeman Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Ideeman Meubelen.
1: De zomer van je leven. Nostalgie.

Het was een doorbraak met Crowded House, nadat de broers Finn ook al succesvol waren met Split Ends. Don't dream it's over. Ik zie hier stil en wat blauw tussen de wolken doorkomen. We maken ons klaar voor mooier weer en voor de zomertop 500. 20 minuten nog, straks om 11 uur begint het en zomer in België. Daarbij moet ik al vlug denken aan Dinky Toys. Ik heb Out in the Streets na Gloria Gaynor.

My Day Will Come zal wel hun hoogst genoteerde zijn in de zomertop 500. Ik was al out in the streets van de Dinky Toys met de altijd vrolijke Coco Junior. Straks de King Elvis Presley met Hound Dog, Country Boy John Denver ook. Maar eerst mag je de spieren al wat losgooien. Dat is misschien nodig na een ontspannend weekend. Zet je dus klaar voor een sessie Kung Fu Fighting onder leiding van Carl Douglas.

Het is bijna zover. Het is aan Domi en Leen straks ook. De zomertop 500 gaat beginnen. Ik ben benieuwd welke artiest de eer heeft om de lijst te openen. Je hoort het zo na ABBA, Money, Money, Money. En een van die vele 80's solo-successen van Phil Collins, Against All Odds.

0: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%. Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: promo koken.
3: Een dessertje. Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
4: Oh, pavlova.
3: Koken en besparen.

0: vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Kom, laat je inspireren.
2: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
1: Kom, laat je inspireren.
2: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
1: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
2: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
3: Hallo, een zeer goeiemorgen op deze maandag, de 27e juli. We zitten midden in de zomer. En dat betekent dat we een hele week zomerhits op je gaan afvuren in de zomertop 500. En zoals dat betaamt, gaan we beginnen met nummer 500 zometeen. En daar staat Gloria Estefan. Maar eerst maken we tijd voor het nieuws van 11 uur. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Ik begin met een home invasion in Londerzeel in Vlaams-Brabant. Daar drongen 2 gewapende mannen op een brutale manier een huis binnen en bedreigden de inwoner, namen onder meer dure juwelen en handtassen mee, bevestigt het parket van Hallevoorde. Speurders proberen de daders zo snel mogelijk te vinden. Meer wil het parket voorlopig niet vertellen, in belang van het onderzoek natuurlijk. De home invasion gebeurde in de nacht van vorige week donderdag op vrijdag, maar de feiten raakten pas nu bekend. In Spanje kunnen in de regio rond Madrid de eerste mensen in de loop van de dag terugkeren naar hun huizen na de bosbranden van de voorbije uren en dagen. Het vuur is wel nog niet helemaal onder controle, maar het is opnieuw wel veilig genoeg om terug te gaan. Dat zegt toch de plaatselijke brandweer. In de regio Madrid verwoestte het vuur bijna 80.000 hectare natuur en bos en de overheid spreekt van de grootste brand in de Spaanse geschiedenis. En in de Amerikaanse staat Seattle zijn 3 mensen gedood bij een schietpartij op een foodfestival. Het gaat om een vrouw van 39, een man van 23 en een jongetje van 2. Verschillende andere mensen raakten gewond. Politie pakte een verdachte op en zoekt ook nog naar een tweede. Uit eerste onderzoek blijkt dat die 2 verdachten naar elkaar zouden geschoten hebben. Burgemeester van Seattle spreekt van een gruwelijke geweldsdaad en leeft mee met de slachtoffers en de getroffen families. Deze namiddag schijnt bijna overal de zon bij 19 tot 25 graden. Ook morgen, overmorgen en donderdag krijgen we zonnig en warm zomerweer. Maximaal tussen 27 en 33 graden. Vrijdag is het dan wisselend bewolkt. 23 graden aan zee tot 29 elders.
5: De zomer top 500.
6: Domi Kromme.

0: Zo'n lijst aftrappen met Gloria Estefan. Het kan niet beter, denk ik.
1: De zomer top 500.
0: Nummer 500, Gloria Estefan en haar Miami Sound Machine. 1989 was het jaar. 1, 2, 3, nummer 500 in deze lijst. Die we weer ultiem hebben geprogrammeerd. Want met de temperaturen die er zitten aan te komen deze week, gaat deze muziek extra hard, extra lekker binnenkomen, denk ik dan weer. Waardoor je extra veel zin gaat krijgen in de zomer en in hete temperaturen. En de plaatjes die erbij passen natuurlijk. Een lijst die hoort tot aanstaande vrijdag. Dan komen we uit bij de ultieme zomer nummer 1. Maar tot die tijd moeten we dus 500 platen wegwerken. 499 om precies te zijn. Als we de nummer 1 even buiten beschouwing laten. En ik ben aangekomen aan nummer 499. En dat is ook zo eentje uit die hete zomer van 1976. Wat ook een hittegolf was. Iedereen spreekt er nog altijd over. Toch als je meegemaakt hebt die zomer van 1976. Een hit in de hitparades. Dat jaar was van Shake. You Know I Love You.

Het is zomer 1976. België zucht onder de heetste zomer aller tijden op dat moment. En er was een wielrenner, hij heette Lucien van Impe, die won als laatste Belg de Ronde van Frankrijk in die zomer van 1976. De zomer waarin Shake in de hitparade stond en een grote zomerhit scoorde met You Know I Love You To Say Je Time op nummer 499 in de zomertop 500. Eén plaats hoger vinden we Amazulu. Ja.

0: Een liedje dat de hele dag in je hoofd gaat blijven hangen. Nummer 497, Bart van den Bossen, De Heuveltjes van Erika. Straks op 495, Buster Poindexters. En hat, hat, hat. En op 496, een cover van June Lodge van een liedje van Leo Sayer. Dat is voor zometeen.
1: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest. Het leukste foto-idee bij smartfoto.be. Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog tot en met morgen korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
3: Hoe dat?
2: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh, cool.
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
5: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
6: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè?
5: Echt?
6: Echt waar?
4: Makeri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makeri.be. Nu solden bij Makeri.
7: De zomer top 500 bij Nostalgie Plus.
1: Nummer 496.

Buster Poindexter, David Roger Johansson was zijn echte naam. Hij raakte bekend als de zanger van een baanbrekende punkband uit Amerika. De New York Dolls, maar onder deze naam had hij verschillende grote hits. Buster Poindexter, 495 in de lijst. Had, had, had. En nu, T-Chin.

0: In Frankrijk was het een one-hit wonder. Het bereikte zelfs de tweede plaats in de Franse hitparade. Maar het kwam gewoon uit België van drie broertjes. Alec, Benoît en Hubert Mansion heten ze. Beter bekend als Léopold Nord et Vous in 1987. En heet met deze C'est l'amour op nummer 493. Daarvoor op 492. Teach-in uit Nederland in de Summer Night. En zo meteen gaan we terug naar de 60s met de Zombies.
1: Bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen.

It's the time of the season for loving. En die time of the season is gewoonlijk de zomer. Uit een iconisch popjaar 1968 en een iconisch album Odyssey, an Oracle van The Zombies. Met die meeslepende stem natuurlijk van Colin Blunstone en Rod Argent, die het op de orgel bespeelde hier helemaal op het einde. The Zombies, the time of the season. Natuurlijk verdient hij een plekje in de zomer, top 500 op nummer 492. En dit liedje werd geschreven door Lionel Richie, was een hit voor Kenny Rogers en opnieuw een hit voor Wayne Wade. Hier is Lady.

0: de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met 200 euro extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
3: Krevel.
4: Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solden met kortingen tot wel min 50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
3: Krevel. Leef beter.
5: De zomer top 500.
3: Nummer 490.

Het is uiteraard niet de enige notering van deze man in deze lijst. Kid Creole en de Coconuts op nummer 490 met The Lifeboat Party. En nu gaan we terug naar 1976, de hoogdagen van de disco met de Ritchie Family.

0: De Ritchie Family die hadden ook een patent op lekker leuke, gezellige liedjes zoals deze. The Best Disco in Town, nummer 489.
1: De Zomer Top 500.
0: En daar zijn we mee bezig met de Zomer Top 500 tot en met aanstaande vrijdag. Iedere dag van 11 tot 6 uur. Straks om 3 uur neemt Leen het over. En zo gaan we iedere dag aftellen naar de ultieme nummer 1 van de zomer. En de temperaturen zijn er naar deze week. Dus het gaat extra hard binnenkomen, al de plaatjes die we hebben klaarstaan voor jullie. Laat weten wat je ervan vindt. Dat kan altijd door een WhatsAppje te sturen naar ons. Kan via onze website nostalgie.plus. En nu zijn we aanbeland bij nummer 488. Een van de grote hits. Nog altijd echt een fuifplaat als je die oplegt op een dansvloer. Met vooral mensen van mijn leeftijd die de jaren 80 bewust hebben meegemaakt. Maar ook jongere mensen tegenwoordig, want die hebben de plaat ook helemaal herontdekt. Op nummer 488 staat Mental as Anything. Met een grote hit. Deze hier, die ik nu ga laten horen aan jullie op 488.

0: Zucchero. Zucchero Fornaciare. Dat is een bijnaam.
1: De Zomer Top 500.
0: En Il Volo hier in deze lijst op nummer 487. En zo zit het eerste uur van de Zomer Top 500 er bijna op. Maar er staat nog veel meer lekkers aan te komen, want we hebben nog flink wat nummers te gaan. 486 om precies te zijn. Wat zit er straks onder andere aan te komen? Deze leuke zomerclassics.

0: Tom Brown met zijn ode aan die wijk in New York. Funking for Jamaica, dat is voor straks. En deze band uit IJsland staat ook genoteerd in deze lijst. Mezzo 40, instrumentaal, maar lekker dansbaar. Zo'n fusion van verschillende soorten stijlen. Garden Party, ook straks in deze zomer. Top 500. En het mag nog wat heter, vind ik. En daar gaan Jane Birkin en Serge Gainsbourg straks voor zorgen met Je t'aime, moi non plus, in het vervolg van de zomer. Top 500.
1: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
2: En onze pa is een Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
3: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
4: Op 26 september viert Imoweb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
5: Dank je!

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: En goedemiddag, zo meteen een plaatje over de zon, over Jamaica, gezongen door de Goombay Dance Band, staan op nummer 486. Maar eerst heeft Bart voor jou het middagnieuws. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Dementie kost onze samenleving ruim 4 miljard euro per jaar, blijkt uit een internationale studie waar ook de VUB en het UZ Brussel aan meewerkten. Het geld gaat voor meer dan de helft naar de onbetaalde zorg van partners, familie, vrienden en andere mantelzorgers. Want die doen verschillende zaken als ze moeten zorgen voor iemand met dementie. Zoals wassen, aankleden en eten geven, maar ook boodschappen doen, vervoer regelen en de administratie. En de studie bewijst dat we ons zorgsysteem veel beter moeten afstemmen, zowel op mensen met dementie als op de mantelzorgers zelf. Allebei hebben ze meer recht op ondersteuning, begeleiding en opleiding nodig. In 2019 leefden in ons land bijna 200.000 mensen met dementie. In Spanje kunnen in de regio rond Madrid de eerste mensen in de loop van de dag terugkeren naar hun huizen na de bosbranden van de voorbije uren en dagen. Het vuur is wel nog niet helemaal onder controle, maar het is wel opnieuw veilig om terug te gaan naar huis, zegt de brandweer. In de regio Madrid verwoest het vuur bijna 80.000 hectare natuur en bos en de overheid spreekt van de grootste brand in de Spaanse geschiedenis. Dan nog opmerkelijk nieuws uit de dartswereld, want Netflix zoekt 20 amateurs die het aandurven om één spelletje te spelen tegen het dartsfenomeen Luke Littler, de huidige Britse wereldkampioen en nummer 1 van de wereld. De Amerikaanse streaminggigant geeft 586.000 euro aan de amateur die van Luke Littler kan winnen. De dartswedstrijd wordt op vrijdag 30 oktober live uitgezonden op Netflix. Als je het dus wil proberen, in september zijn er de selecties in Londen en Manchester. Je moet wel minstens 12 jaar oud zijn, nooit professioneel gedart hebben en een reisvergunning hebben voor Groot-Brittannië. Deze namiddag schijnt bijna overal de zon bij 19 tot 25 graden. Ook morgen, overmorgen en donderdag krijgen we zonnig en warm zomerweer. Maximaal tussen 27 en 33 graden. Vrijdag is het dan wisselend bewolkt. 23 graden aan zee tot 29 elders.
4: De zomer top 500.
5: Domi Kromme. Nummer 486.

0: Zomer Top 500.
1: Ja, dat kwam uit Duitsland overwaaien. Dat zou je er misschien niet aan zeggen. Alhoewel, als je de man hoort spreken, dan denk je dat is wel geen echt Engels wat hij spreekt. Het was de doorbraakhit in 1980 voor een band dus uit Duitsland die hun naam haalde bij een kleine baai op het eiland Santa Lucia, het Caraïbische eiland. En daarvoor noemden ze zich dus de Goombay Dance Band. Op nummer 486 stond Sun of Jamaica in de zomerhit. Top 500 hier bij Nostalgie Plus, die jullie bij elkaar gestemd hebben. Tot aanstaande vrijdag gooi je het hier met nummer 485 nu. Dat was een klein beetje de zwanenzang in 1986 voor een band die bestond uit twee leden. Eentje zou nog wereldberoemder worden dan hij al was in de band. Zijn naam was George Michael, de andere heette Andrew Ridgely. Ik heb het uiteraard over Wham. Hier is The Edge of Heaven.

0: is de afgelopen 4 minuten een kleine 3 graden warmer geworden, denk ik. Op nummer 483, dat spraakmakende duet van Jane Birkin, die eigenlijk voorzien was voor Brigitte Bardot, die het weigerde dankzij haar man. En Serge Gainsbourg, Je t'aime, one op dus op nummer 483. En zometeen duiken we naar IJsland. En dan zou je zeggen, komt daar een zomerrit vandaan van IJsland? Jawel, een plaat die heel zomers aanvoelt, is er eentje van Metzofort, die zometeen op nummer 482.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Het zijn de laatste zoldendagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.
3: De zomer top 500.
4: Nostalgie Plus. Nummer 482.

F.R. David, de zomer van 1982 was het met Words hier in de zomer top 500 bij Nostalgie Plus. Bob Marley en de Wailers goed vertegenwoordigd in deze lijst. We komen hem nu voor de eerste keer tegen het nummer 480 met dit liedje uit 1977. Three Little Birds.

0: De zomerhit die volop op je uitgestraald worden hier via Nostalgie Plus. Deze hele week in de zomertop 500 met Ricci e Poveri, rijk en arm uit Italië. 479, niet de hoogst genoteerde van de mensen uit Italië. Mama Maria op nummer 479. En zometeen heb ik de Buena Vista Social Club voor je klaarstaan. Met die plaat uit 1997 die wel echt een doorbraak betekende. Of in ieder geval wat betekende in de muziekwereld. 478, Chan Chan, zo meteen.
1: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
2: Knaldi! Nu bij Aldi, 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.

Ze treden nog altijd op. Sam Le Bon is een klein beetje dikker geworden in al die jaren, maar hij heeft nog altijd een even goede stem, Duran Duran. En Say a Prayer, nummer 477, en daarvoor de Buena Vista Social Club uit Cuba. Met dank aan Ry Cooder dat het overgewaaid werd, dat die oude mannen toch nog erkenning kregen in 1997. Chang Chang op nummer 478. En dit was origineel natuurlijk van Cat Stevens, in een reggae jasje gegoten door onder andere Sly en Robbie en gezongen door Maxi Priest.

rock in de jaren 70 heette Cat Stevens. Die nam er zijn originele versie van op, maar er werd een reggae-sausje overheen gegoten door het producers-duo Sly. Sly en Robbie, inderdaad, ja. Ik moest er even over nadenken. Maar dat was Wild World van Maxi Priest op nummer 476 hier in de zomer. Top 500, waar je extra zin krijgt in de temperaturen die er zitten aan te komen deze week. Dankzij de muziek die we hebben klaarstaan met zometeen Willy Sommers op 474. Na La Bionda, eerlijk verdelen,

Het was de eerste zomer van 10 om te zien waar hij werd aangetrokken, dus als presentator van dat programma. En hij mocht zelf optreden in dat programma 10 om te zien in die zomer. 474, Willy Sommers als een leeuw in een kooi. Nu op naar het nieuws van 1 uur doen we met Cookie Denglaire. Hier is Femme Libérée.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
3: Hoe dat?
2: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh, cool.
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Een zeer goede middag, derde uur van de zomer. Top 500 gaan we zo meteen inzetten met de Wee Papa Girl Rappers op nummer 472. Wee Rule staat klaar na het nieuws van 1 uur. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. De ouders van de overleden baby uit Echtegem zijn vrijgelaten na verhoor. Dat zegt het parket van West-Vlaanderen. Ze werden zaterdag opgepakt nadat een baby van 1,5 maand oud was overleden. Het ging volgens het parket om een onduidelijk overlijden. De autopsie op het lichaam bracht nog geen uitsluitsel over de doodsoorzaak. Alle pistes blijven voorlopig open, meldt het parket. Een van de twee verdachten van de steekpartij in Gent vorige week is aangehouden. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. Twee mannen vielen vorige maandag twee anderen aan. Een jongen van 19 raakte daarbij zwaar gewond. Maar hij is intussen niet meer in levensgevaar. De politie zoekt nog naar de tweede verdachte en onderzoekt ook nog of er een link is met de vechtpartij een dag eerder. En de Gentse feesten zitten erop. Om 10 uur vanochtend zongen de laatste feestvierders nog het lied We Are The Champions op de Vlasmarkt. De Gentse feesten lokten dit jaar meer dan 1,5 miljoen mensen op 10 dagen tijd. Dat is 3,5% minder dan vorig jaar. De laatste dag werd afgesloten met meer dan 132.000 feestvierders. De feestenburgemeester spreekt van een geslaagde editie. Stilaan krijgen we meer zon vanaf het westen met maxima tussen 19 en 25 graden. Morgen en woensdag volop zon en warm zomerweer tot 33 graden. Ook donderdag blijft het nog zonnig en warm. In de namiddag wel kans op regen of onweersbuien bij de 34 graden dan.
2: De zomer top 500.
4: Domi Kromme.
5: Session part 1.

0: 11 keer staan ze genoteerd in deze lijst. Daarmee zijn ze goed vertegenwoordigd. Twee van die noteringen zijn duetten met Chrissy Hynde.
1: De Zomer Top 500.
0: UB40, voor de eerste keer komen we ze tegen op nummer 471 met Maybe Tomorrow. En daarvoor op nummer 472 We Rule van de We Papa Girl Rappers. We zijn hier bij Nostalgie Plus bezig met de zomer top 500 tot aanstaande vrijdag. Straks om 3 uur neemt Leen het over en we tellen af dus naar de nummer 1. En we zijn nu aanbeland bij een band die zowat de surf sound had uitgevonden in de jaren 60. Ik heb het uiteraard over de Beach Boys op nummer 400. 70 staat het plaatje dat ook helemaal aan het begin van de film Three Men and a Baby is te horen. Waarbij je allemaal die zaadcellen heel snel een eicel moet zien te bevruchten. De zwangerschap wordt mooi in beeld gebracht met de muziek dus van de Beach Boys. Ze staan genoteerd op nummer 470 met I Get Around. Nostalgie.

Het origineel kwam uit 1976 en werd gezongen door de originele zanger van het liedje, Lucio Battisti. En dit kwam, je zou het niet zeggen, uit Nederlands Limburg om precies te zijn, de Chaplin Band, die al wel wat hitjes in de hitparade had staan. En met deze 1982 de zomer kleurde, met deze Il Vigliero, wat wel zoveel wil zeggen als het zeilschip, met Il Vigliero genoteerd op nummer 469 in de zomertop 500. Eén plaats hoger staat Debbie en haar mannen.

0: 100.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
1: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
2: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
3: Dank u!

kwam uit Engeland, wat Spaanse roots. Janet heette ze. En het werd geschreven door José Luis Perelas en staat genoteerd in onze zomerhit. Top 500 op nummer 467. Porqué te vas? Straks naar de Sir Ferris uit de jaren 60 met een liedje dat de fans van Family Guy waarschijnlijk wel zullen kennen. Ga ik zo meteen draaien. Wipeout komt eraan op nummer 465 dus. Nu eerst terug naar 1983 en het album Can't Slow Down en deze briljante track van Lionel Richie, All Night Long.

Ja, ik maakte daarnet die opmerking van de Family Guy, maar ik was hem een klein beetje mis, want dat ging over Surfing Bird van de Trashman. Dit was een ander die we tegenkomen op nummer 465 in deze lijst. Trouwens, een plaat die in de jaren 80 opnieuw in de belangstelling kwam dankzij de Fat Boys, die er toen een eigen versie van maakten. Met een klein beetje rap erbij, maar dit was de originele versie uit 1963 van de Surfaris 465 en Wipe Out.

0: En die zijn er deze zomer in overvloed. Die warme dagen, hete dagen zullen we maar zeggen. Nummer 463, Remo van het Groenewoud. En de Miljonairs, want zo heette zijn begeleidingsband op dat moment met warme dagen. Zometeen naar een hit uit 1983. Een echte zomerhit van Moniaka, Godiaka, Go to the Top.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latte Go Espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.
4: De Zomer Top 500.

Morniaka, zo heette de band die in 1983 hiermee een hit had. Morniaka, Go to the Top, heette het en staat genoteerd in de zomer top 500 hier bij Nostalgie Plus. Lekker hoor, moet ik eerlijk zeggen. En één plaats hoger, ja, de man die zo'n beetje de disco uitvond, hè, Casey. Van Casey in de Sunshine Band, één van de noteringen in deze lijst. Een van de vele noteringen, want ze hadden een patent op van die zomerse discomuziekjes. Staat op nummer 461 en daarmee komen we ze voor de eerste keer tegen. Come to my island.

En dan te bedenken dat het geen origineel liedje was. In 1964 was het al een hit voor Georgie Fame, die er in Engeland een heel grote hit in meescoorde. En dit was van Matt Bianco. En daarvoor gingen we terug naar de jaren 80, naar 1985. En That's Why I Say Yeah Yeah na Casey and the Sunshine Band en Come to My Island. In 1989 werd de zomer helemaal gekleurd door de Lambada, door Kaoma. En natuurlijk moest daar een opvolger voor komen. En dat lukte wel, maar dat werd natuurlijk nooit zo'n grote hit als de originele Lambada. Maar er werd wel duchtig doorgedanst. En dat deden ze op nummer 459 dit keer. Dans

Kaoma en Danzando Lambada, nummer 459 in de Zomertop 500. Mijn Nostalgie Plus. En nu zou je denken dat we helemaal naar de Caraïbe trekken, maar niks was minder waar. We trokken naar het noorden van Frankrijk. Met Raft.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus. Knaldi.
1: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
2: Kom, laat je inspireren.
3: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
2: Kom, laat je inspireren.
3: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
2: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
3: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
4: Ik draai mijn blad hierom en ik zie dat we aangekomen zijn bij nummer 457. Daar staat The Village People. Your golden years. In de Navy komt er zo meteen aan. Maar eerst het nieuws van 2 uur. En dan krijgen we van Vrouwke. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. Dementie kost onze samenleving ruim 4 miljard euro per jaar. Dat blijkt uit een internationale studie van onder meer ook de VUB en het UZ Brussel. Het geld gaat voor meer dan de helft naar de onbetaalde zorg van partners, familie, vrienden en andere mantelzorgers. Zoals wassen, aankleden en eten geven, maar ook boodschappen doen en de administratie. De studie bewijst ook dat we ons zorgsysteem beter moeten afstemmen. Mensen met dementie, maar ook de mantelzorgers zelf, moeten meer ondersteuning en opleiding krijgen. In 2019 leefden in ons land bijna 200.000 mensen met dementie. De ouders van de overleden baby uit Ichtegem zijn vrijgelaten na verhoor, dat zegt het parket van West-Vlaanderen. Ze werden zaterdag opgepakt nadat een baby van 1,5 maand oud was overleden. Het ging volgens het parket om een onduidelijk overlijden. De autopsie op het lichaam bracht nog geen uitsluitsel over de doodsoorzaak. Alle pistes blijven voorlopig open, meldt het parket. En in Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt bij een steekpartij in het centrum. 1 vrouw raakte zwaar gewond, maar intussen is niemand meer in levensgevaar. De dader, een man van 31, had 2 steekwapens op zak en viel voorbijgangers aan. Hij werd kort na de feiten opgepakt. Zijn motief is nog onduidelijk, maar hij zou mogelijk psychiatrische problemen hebben. Stilaan krijgen we meer zon vanaf het westen met maxima tussen 19 en 25 graden. Morgen en woensdag volop zonnig en warm zomerweer tot 33 graden. Ook donderdag blijft het zonnig en warm. In de namiddag wel kans op regen of onweersbuien bij 34 graden dan.
6: De zomer top 500.
7: Domi Kromme.
6: Nummer 457.

Het werd door de Amerikaanse marine eerst niet zo geapprecieerd, maar uiteindelijk zagen ze wel groot potentieel, want ja, er was een goede manier om jonge recruten te werven. En er werd de producer van de groep benaderd en dan mochten ze gratis en voor niks helemaal hun legendarische videoclip opnemen op de USS Reasoner. En het leverde natuurlijk een grote hit op voor de mannen van The Village People en in de Navy hier bij Nostalgie Plus. 457 was dat. En dit is 456. Rocker's Revenge.

Ja, jullie zijn de meer recentere liedjes zeker niet vergeten in de zomer 500 bij het stemmen. Nummer 455 was voor Bella Perez, El Mundo Bailando. Na Rocker's Revenge, 456 en Walking on Sunshine, wat we letterlijk en figuurlijk doen hier bij Nostalgie Plus deze hele week in de zomer top 500. Met zometeen Lobo, de Caribbean Disco Show, komt eraan na deze van Bobby Goldsboro uit de zomer van 73.

0: vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: promo koken.
3: Een dessertje.
1: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
3: Oh, pavlovit.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog tot en met morgen korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
5: Joehoe!
6: Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.

0: weer helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: De zomer top 500.
3: Nummer 453.

0: We zaten in 1981 en er was een project dat heette Stars on 45 dat heel erg populair was. En er was iemand die daarmee op insprong.
1: De Zomer Top 500.
0: Maar dan met Caraïbische liedjes en heel veel aandacht voor platen van de enige echte Harry Belafonte, de Banana Boat Song, Deo, Jamaica Farewell en Hold 'em Joe. Er zat een Nederlander achter, Imrich Lobo, en dat was niet dezelfde Lobo als die Amerikaan die in de jaren 70 verschillende grote hits scoorde met I'd Love You to Want Me onder andere en Me and You en A Dog Named Boo. Want het was dus een Nederlander die in 1981 heel slim op die, die rage van die Stars on 45 medleys zich storten. En het leverde hem dus een hit op en een notering in de Zomer Top 500 hier bij Nostalgie Plus op 453, de Caribbean Disco Show. Straks David Bowie met China Girl en daarmee moeten we meteen weer denken aan die iconische videoclip van David Bowie die de liefde bedreef met een Chinese op het strand. Nu eerst Wiltura met Zoals die zomer van 10 om te zien.

Over een hete strandscène gesproken. De videoclip die kon er helemaal aan ontdoen. Opgenomen op het strand in Sydney. En het was oorspronkelijk een vriendendientje. Het nummer werd samengeschreven met zijn goede vriend Iggy Pop in 1976. David Bowie, die het dankzij Nile Rodgers tot een heel grote hit maakte op zijn album Let's Dance in 1983. Dat was China Girl op nummer 451. En op 450 uit Nederland, The Press.

0: Op de eigenlijke albumversie, de originele albumversie, kan je 9 minuten uit de bol gaan op deze van Curtis Mayfield uit de periode dat hij net de band The Impressions had verlaten en dit briljante nummer afleverde. Move On Up, nummer 449 in de zomertop 500. En straks de winnaars van het Songfestival van 1997. Ze heette Katrina and the Waves.
1: Amai, ik moet nou door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
2: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
1: Echt of wat?
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
4: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be. Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
5: Het zijn de laatste zoldendagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.
6: De Zomer Top 500.

Met die andere absolute zomerclassic van hun gaan we ze veel later nog een keertje tegenkomen in deze lijst van Katrina and the Waves. Maar dit was de eerste keer dat we ze tegenkwamen met een winnend liedje uit 1997 van het Songfestival voor Groot-Brittannië. Katrina and the Waves op 448 en Love Shine a Light. En nu trekken we naar Frankrijk, waar een Belgische hand in zat. Ottoman, Hands

Ah, dat einde, heerlijk. En een stem waar je verliefd op wordt. Dusty Springfield, 1964 was het jaar. Het liedje heette Summer is Over, op nummer 446 in de zomer top 500 hier bij Nostalgie Plus. Met zometeen Errol Dunkley en OK Fred. Nu eerst Franstalig meebrullen met Peter Isloon.

zonnebril op en dan maar meezingen. Liedje dat origineel van John Holt was, maar in 1979 een gigantische hit werd voor de Jamaicaan Errol Dunkley. Oké, Fred op nummer 444. Leen staat klaar om te beginnen zometeen met haar deel van de zomer top 500. Tot die tijd nog Earth, Wind and Fire.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovit.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, graag iets Japandi.
5: Ibiza. Ruim.
6: Ja, niet te groot, hè.
4: Kleurrijk.
6: Ja, met veel beige.
3: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
7: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
8: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
9: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske makrie voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè?
8: Echt?
9: Echt waar?
7: Makrie in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makrie.be. Nu solde bij Makrie.
10: Het is precies 3:00. Een zeer goede middag en welkom bij de Zomertop 500 bij Nostalgie Plus. Your golden years. Nostalgie Plus. Met eerst het nieuws en dat krijgen we van vrouwtje Kallion.
11: Goedemiddag. De ondernemersorganisatie Unizo vreest dat boze klanten misbruik zullen maken van het nieuwe systeem voor betere consumentenbescherming. Binnenkort moeten bedrijven zelf opdraaien voor de kosten als mensen naar de consumentenombudsdienst stappen. Die kreeg vorig jaar bijna 40% meer klachten. De bedrijven moeten tot €500 per dossier betalen, maar voor consumenten is het gratis. En dat is oneerlijk, zegt Unizo. Het vreest dat zelfs bij heel kleine of absurde klachten de ondernemers altijd wordt getroffen. In Parijs zijn 3 vrouwen, onder wie ook een zwangere vrouw, gewond geraakt bij een steekpartij in het centrum. Een van hen raakte zwaar gewond, maar intussen is niemand meer in levensgevaar. De dader, een man van 31, had 2 steekwapens op zak en viel voorbijgangers aan. Hij werd kort na de feiten opgepakt. Zijn motief is nog onduidelijk, maar hij zou mogelijk psychiatrische problemen hebben. En de vrouw die overleed bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn in Duitsland kwam uit Polen. Dat zegt de burgemeester. De vrouw van 65 bezocht de stad met haar dochter. Bij de aanslag in het centrum van Berlijn raakten ook 29 mensen gewond. De verdachte, een man van 21, reed met zijn auto in op de groep mensen en viel voorbijgangers aan met een machete. De politie kon hem een dag later doodschieten. Deze namiddag meer en meer opklaringen met maxima tot 25 graden. Morgen en woensdag genieten we volop van zomerweer met temperaturen tot 33 graden. Ook donderdag blijft het zonnig en warm. In de namiddag wel kans op regen of onweersbuien bij 34 graden.
12: De Zomer Top 500.
13: Leen de Marais. 442.

Boardwalk een zeer goede middag. En zo omarmen wij hier de zomer bij Nostalgie Plus met een zomertop 500 die vanochtend van start is gegaan. En die tot vrijdag zal duren, de zomer van 26, die nu al, denk ik, de geschiedenisboeken ingaat als een van de mooiste zomers sinds de metingen, heet dat dan. Hè. 500 zomersongs door jou gekozen. En daar zit af en toe iets heel opvallend tussen. Zo een verborgen parel. Marva bijvoorbeeld, die neemt ons mee naar Costa Rica.

UB40, heel wat noteringen in deze top. Ik ben gestopt met tellen. Reggae doet het altijd goed, hè, als het zomers moet klinken. Sausalito Nights, Summer Nights zelfs, wordt je aangeboden door de Nederlandse band Diesel op plaats 439 in deze lijst.

0: Sausalito ligt ergens in Californië. Dacht het ooit eens opgezocht te hebben. Sausalito, Summer Night van de Nederlandse band Diesel. Dus maak je klaar, geef je wang, steek hem lichtjes uit, want zo dadelijk krijgen we een dikke zoen van Tarkan.
1: Krevel.
2: Nog 5 dagen om te profiteren van de solden bij Krevel. Met kortingen tot wel min 50% in de winkel en op krevel.be.
1: Krevel. Leef beter.
3: De zomer van je leven.
1: Nostalgie. 438. Mwah.

Veel moet het soms niet om het lijf hebben. Hè. Alle maanden van het jaar op muziek gezet door de Dutch Rhythm, Steel and Show Band. Een hele mond vol. Een Surinaamse band is dat. Met die typische sound van steel drums. Ik waande mij heel even, moet ik eerlijk zijn, op de Antilliaanse feesten. Dat de zomer vreed kan zijn, dat weten ze in Frankrijk en Spanje. Jammer genoeg, maar al te goed deze dagen. En daar hebben we, vermoed ik, en jammer genoeg, vrees ik, het laatste nog niet van gezien. Cruel Summer van Bananarama staat één plaatje hoger in de zomertop 500. En daarna een fris zomerwindje met de warme stem van Frank Sinatra.

Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik vind het precies nog wat vroeg voor een echte apéro. En ik bedoel dan één waar dat er wat alcohol in zit. Het is 3:30, dus echte happy hour. Nog ietsje te vroeg, Diodato. Maar hey, wie ben ik? Sonja misschien wel. Want die viert haar eerste dag vakantie met deze zomertop in de tuin. Op het laatste moment is dat beslist, stuurt ze, om niet zoals elk jaar naar Frankrijk te gaan. Maar gewoon thuis. En die top van jullie, dat is zo'n extra laag. Heerlijk.

0: en Imaski en zometeen een prettig gestoorde song die zo begint.
1: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest. Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolde. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Nu solden bij Sleep World met kortingen tot min 50%.
5: Aldi, 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €7. Aldi, altijd slim.
6: Nostalgie 432.

altijd de gestoorde muziek van Afrik Simone en Hafananana. En één plaatje hoger. Die is voor een Kroatische blonde zomergod die het in de 80's helemaal in Italië maakte. Met een paar disco-hitjes waarvan er eentje ook de rest van Europa bereikte. People from Ibiza. Hier is Sandy Martin.

wordt een beetje moe. Peter Tosh, hoor ik hem zeggen. Peter Tosh, samen met Mick Jagger. And you gotta walk, don't look back. En het was nogthans vooral Keith Richards, die een reggae-fan was, was regelmatig naar het schijnt op Jamaica te vinden voor de muziek en ander vertier wellicht. Of hij een bad boy was, wil ik niet gezegd hebben. Dat doet de

0: de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlova.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Even bollen. Iedereen moet het weten.
4: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.

0: bent er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
3: Dank u, ImoWeb!
4: Zometeen een van de meest gemuzakte songs wellicht in een versie van de Sandpipers in deze zomer top 500. Your golden years. Het is 4:00. We krijgen het nieuws van vrouwtje Kalion. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. De ondernemersorganisatie Unizo vreest dat boze klanten misbruik zullen maken van het nieuwe systeem voor de betere consumentenbescherming. Want binnenkort moeten bedrijven zelf opdraaien voor de kosten als mensen naar de consumentenombudsdienst stappen. Die kreeg vorig jaar bijna 40% meer klachten. De bedrijven moeten tot €500 per dossier betalen. Voor consumenten is het wel gratis. En dat is oneerlijk, zegt Unizo. Het vreest dat het zelfs bij heel kleine of absurde klachten de ondernemer altijd wordt getroffen. De vrouw die overleed bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen, dat zegt de burgemeester. De vrouw bezocht de stad met haar dochter. Bij de aanslag in het centrum van Berlijn raakten ook 29 mensen gewond. De verdachte, een man van 21, reed met zijn auto in op de groep mensen en sloeg daarna op de vlucht. De politie kon hem een dag later doodschieten. En tennis dan. Alexander Blok staat voor het eerst in de top 32 in de ATP-ranking. Blok is amper 21 en kon gisteravond in Portugal nipt geen eerste ATP-toernooi winnen. Hij verloor in de finale van een Fransman. Maar Blok klimt wel 30 plaatsen in de ranking en wipte over Zizou Bergs en Raphaël Collignon. Blok is zo opnieuw de beste Belg op de ranglijst. Aan de top verandert er weinig. De Italiaan Jannik Sinner blijft nummer 1. Deze namiddag meer en meer opklaringen met maxima tot 25 graden. Morgen en woensdag genieten we volop van het zomerweer met temperaturen tot 33 graden. Ook donderdag blijft het zonnig en warm. In de namiddag wel kans op regen of onweersbuien bij 34 graden.
6: De zomer top 500.
7: Leen de Marie.
6: Nummer 426.

Als je lang genoeg in een bar zit in Cuba, dan hoor je dit wel eens. Guantanamera hier door de Sandpipers. In 1966, Guantanamera, het meisje van Guantanamera. Een patriotisch lied uit Cuba dat al decennia lang in alle mogelijke vormen opduikt. En hier dus ook in deze zomerse top 500 door jou erin gestemd. Alles is toegestaan in deze lijst, ook sirenes.

0: Zomer Top 500.
1: Je verliezen in zomerse muziek. Ook dat is een leuk stukje van de vakantie natuurlijk. De eerste Summer of Love is lang geleden. Was in 1967. Dat jaar werd gebombardeerd tot de Summer of Love. En de second Summer of Love is die van Danny Wilson uit 1989.

0: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
3: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
4: De zomer top 500. Nostalgie
5: Plus. 422.

Van alle materialen vindt ze Wattekes het leukst. Ja, dat is inderdaad zo zacht. C'est la wat qu'elle préfère, Caroline Leup. Miste ik in de Franse top 100, maar dit is helemaal goed gemaakt. Het weerbericht kan simpel zijn deze dagen en zou gewoon door Bart Kael kunnen worden gezongen. Een hele zomer lang, elke dag opnieuw dit liedje. Als weerbericht, mooi weer vandaag, wat denk jij?

0: Rita Marley en I Wanna Get High So High. Winter tenminste, geen doekjes om in One Draw. De weduwe van Bob Marley natuurlijk. En Beth is gaan nakijken. Ze is eergisteren 80 jaar geworden, Rita Marley. Ook door jou in deze zomertop 500 gestemd. Op de R1 Antwerpen-Gent verlies je een kwartier van Berchem tot de Kennedy-tunnel. Op de R1 Antwerpen-Nederland 10 minuten van de Legrellelaan tot Deurne. En op de E40 Brussel-Gent ook 10 minuten van Afligem tot Aalst. Daar is een ongeval gebeurd.
1: De zomer van je leven. Nostalgie Plus. 419.

zomertop zonder de Dolly Dots. Zeker als ze hun band ook voorzien van, hier heb je het weer, een steel drum. Want ze plannen met ons een verre reis naar Trinidad.

0: wakker.
1: Het zijn de laatste soldedagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Knaldi.
4: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
5: De zomer van je leven.
6: 417.

0: Zeer veel volk op dat podium tot 5:10. Een zeer goede avond. Je luistert naar de Zomertop bij Nostalgie.
1: De Zomertop 500.
0: Jawel, waar we vanochtend mee zijn begonnen, heb je gisteren ook de finale van de Ronde van Frankrijk gezien. Wat een finale, dat was nog wel eens smullen, zeg. Ten eerste die Pogacar, die gele trui, die daar nog voluit mee rijdt om nog maar eens een rit te winnen. En dan Mathieu van der Poel, goh, dat was toch wielrennen op zijn best. 2K ook afgelopen. Voetbal, ja, voor de moment is er zo niks meer. We doen het met muziek natuurlijk. En over het 2K gesproken, in 1998 organiseerde Frankrijk het WK voetbal, versloeg ook in de finale Brazilië en veroverde zo voor de eerste keer de wereldbeker. Een wereldbeker waar we ook een wereldbeker song aan overgehouden hebben, die we bovendien nog allemaal kennen van Ricky Martin.

0: Pas de la Vida, het volgende WK of EK, zou toch eens opnieuw een echte song moeten afleveren die iedereen meezingt. Dat zou tof zijn. In afwachting daarvan nemen we een verfrissende bui. We laten die over ons komen samen met The Weather Girls.
1: Hi, we're your Weather Girls. And have we got news?

te gaan dansen. Wat denk jij? Let's Go Dancing, extra langzame versie van Kool en de Gang. Het is 5 minuten voor 5 uur. Inner Circle brengt ons naar het nieuws van 5 uur.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be. Kom, laat je inspireren.
2: Van der Meren in Veurne op 3 kilometer van de zee heeft geen...
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be. Kom, laat je inspireren.
2: Van der Meren in Veurne op 3 kilometer...
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be. Kom, laat je inspireren.
2: Van der Meren in Veurne op 3 kilometer van de zee heeft geen...
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be. Kom, laat je inspireren.
2: Van der Meren in Veurne op 3 kilometer van de zee heeft geen...
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be. Kom, laat je inspireren.
2: Van der Meren in Veurne op 3 kilometer van de zee heeft geen...
1: Foto-idee bij smartfoto.be. Kom, laat je inspireren.
2: Van der Meren in Veurne op 3 kilometer van de zee...
0: Is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be. Kom, laat je inspireren.
2: Van der Meren in Veurne op 3 kilometer van de zee heeft geen...
1: Foto-idee bij smartfoto.be. Kom, laat je inspireren.
2: Van der Meren in Veurne op 3 kilometer van de zee heeft geen...
0: Foto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be. Kom, laat je inspireren.
2: Van der Meren in Veurne op 3 kilometer van de zee heeft geen...
3: Maar de rechter oordeelde dat agenten niets verkeerd deden. Nu gaat het pakket en ook de familie van het slachtoffer in beroep. De vrouw die overleed bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. De vrouw bezocht de stad met haar dochter. Bij de aanslag in het centrum van Berlijn raakten ook 29 mensen gewond. De verdachte, een man van 21, reed met zijn auto in op de groep mensen en sloeg op de vlucht. De politie kon hem een dag later doodschieten. En nog leuk nieuws voor de wielerfans. Wout van Aert doet mee aan het Belgisch kampioenschap Gravel in Grobbendonk. Hij maakt er op 16 augustus zijn debuut, want het is de allereerste keer dat Van Aert meerijdt in het BK Gravel. Van Aert sukkelde een tijdje met een ontstoken elleboog. Hij moest daarom passen voor de Tour de France. Woensdag is hij terug en rijdt hij in de Ronde van Denemarken. Maar zijn grote doel is de Vuelta of de Ronde van Spanje. Die start op 22 augustus. Vanavond en vannacht licht bewolkt met minima tot 16 graden. Morgen en woensdag zalig zomerweer met maxima tot 33 graden. Donderdag

0: blijft het zonnig. In de namiddag lokaal kans op regen en onweersbuien tot 32 graden dan.
1: Op de Brusselse binnenring verlies je een kwartier van Wezenbeek-Oppum tot Leonard. Daar is een ongeval gebeurd met een vrachtwagen. Op de R1 Antwerpen-Nederland ook een kwartier van Antwerpen Centrum tot Borgerhout. En op de E314 Genk-Lummen, daar verlies je 10 minuten van Park Midden-Limburg tot Zolder. Ook daar is een ongeval gebeurd.
2: De Zomer Top 500.
3: Leen de Marais. 412.

natuurlijk nog voor vrijdagavond. Okwan levert nogal wat songs af in deze zomertop 500. Dit is al de tweede van 7 zomersongs. Het is een poging tot

Op dit podium van James Lloyd en Keep On Smiling. Een song om op te swingen, hè, in de zomer. Maar misschien bij jou in de buurt of een tuinfeest bij de buren. En altijd blijven lachen. Of misschien wel terwijl je frietjes aan het snijden bent. En ze biedt voorbakken voor vanavond, zegt Nancy. Die is frietjes aan het snijden en straks voorbakken. En vanavond zijn het haar frietjes nog zo leuk met die zomerse muziek erbij. Nancy, vers gebakken frietjes en gesneden frietjes. Worden die dan met de hand gesneden of haal je die dan door een machine zo? Die patat erin en door dat machine kan ook, hè. Maar misschien snijd je ze wel bij de hand, dan zijn ze zo'n beetje onregelmatig. Enfin, in elk geval, ik wou dat ik bij jou mee aan tafel kon schuiven, want zo vers gebakken frietjes, dat staat mij wel geweldig aan. We gaan er nog eentje opschuiven. En het komt van Modern Talking, You're In My Heart, You're My Soul.

0: Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
2: Die dag bij de interieurdokter in de Ronse.
3: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
4: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske Macri voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè?
3: Echt?
4: Echt waar?
2: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solden bij Macri.
5: Nummer 408.

0: uur zijn voor tequila's. Het is geen 5:30. Voor mij is het eerlijk gezegd nog een beetje te vroeg. En even een update over de frietjes van Nancy, die mij dus een berichtje stuurde via, ik denk, WhatsApp. Want je kan via WhatsApp berichtjes sturen naar ons. Ze worden met de hand gesneden bij Nancy. En om het allemaal nog erger te maken, dus ik had al geweldig goesting in die frietjes. Met de hand gesneden dus, nog zoveel te lekkerder. Maar daar gaat straks nog een filet puur mee bij met sla. En wedden dat er ook zelfgemaakte mayonaise is. Nancy, smakelijk eten, maar ja, ik moet nog even wachten. Maar die filet puur met sala en frietjes, dat gaat voor mij voor een van deze dagen zijn. Je hebt mij goesting doen krijgen. Ik heb nog wat muziek voor jou om bij die frietjes en die filet puur en die sala. Wat denk je van deze sexy song?
1: Too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

I'm Too Sexy For This Song zongen ze in de 90s in visnettruitjes, de jongens van Right Said Fred. We gaan mambo dansen met het legendarische New Yorks orkest uit de 70s. Cuéntame qué te pasó, Manhattan Transfer.

0: misschien wel uit New York, maar met grote dank toch aan de Cubaanse hit, deze Manhattan Transfer. Op de E314 Genk-Lummen verlies je een kwartier van Park Midden-Limburg tot Zolder. Daar is een ongeval gebeurd. En op de R1 Antwerpen-Nederland verlies je 10 minuten van de Legrellenlaan tot in Borgerhout.
1: De zomer van je leven.
2: Nostalgie Plus. 405.

0: traditionele La Collegiale. Gary Lowe was dit. Ik heb een berichtje gekregen van Lydia via WhatsApp. En Lydia is, hou u vast, aan het studeren. Een beetje een rare timing, zegt ze wellicht. Maar ik leg eind augustus examens af, omdat ik mijn studies orthopedagogie combineer met een secretariaatsjob. Ja, dan kan je natuurlijk niet studeren zoals een student de hele dag. Dus het moet s'avonds altijd gebeuren. En dus leg ik die examens eind augustus af. Dus geen vakantie voor mij. Wel studeren, maar ik doe dat met jullie zomertop. En dat gaat bijzonder goed. Wel, liefste Lydia. Veel succes toegewenst. En de Pointer Sisters duimen mee.
1: De Zomer Top 500.

0: De Pointer Sisters en zometeen een van mijn favorieten in deze zomertop 500. Het is een Franske.
1: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
2: Krevel. Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solde met kortingen tot wel min 50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
3: Krevel, leef beter.
4: Sleep World. Slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.

Zo'n liedje dat ik af en toe moet horen dat mij geweldig gelukkig maakt. Début de soirée en Mie de Folie. Dankjewel om het in deze top te stemmen. A Place in the Sun, dat was vroeger, en misschien nog altijd, dat weet ik niet, een Brits tv-programma waarin mensen worden geholpen die huisjes in, of die een huisje in het zuiden zoeken. Ik denk dat dat op Vitaya werd uitgezonden. Ik weet het niet meer, maar ik vermoed op Vitaya. Ik keek daar geweldig graag naar. Miss Vitaya? Nee, niet echt. Maar alleen dat programma. A Place in the Sun. Waarom vertel ik dat nu? Omdat A Place in the Sun ook onze nummer 402 is in deze zomertop 500. En hij komt van Stevie Wonder.

is het bij mij van dat een klein wasje doen. Summertime, Summertime van Hobby Horse en Anozact Monkey krijg je nog tot 6 uur. En daarna entertainen we je natuurlijk de hele avond door hier bij Nostalgie Plus. Om morgen om 11 uur de zomertop 500 draad opnieuw op te pikken. Smakelijk eten!

Goedenavond. De bosbranden in Frankrijk zullen nog lang duren. Dat waarschuwt de Franse binnenlandminister na het crisisoverleg van de regering. De komende dagen dreigt de situatie opnieuw bijzonder moeilijk te worden. Vanaf morgen verwacht Frankrijk een nieuwe hittegolf. De temperaturen in het zuidwesten lopen opnieuw op tot zo'n 40 graden. Volgens de Franse binnenlandminister vormt ook de vermoeidheid van de hulpverleners een grote uitdaging. Intussen is in Frankrijk al meer dan 110.000 hectare natuur verwoest. Al 9 mensen zijn veroordeeld voor brandstichting en nog 15 anderen staan terecht. En ook Spanje zet zich schrap voor de vierde hittegolf. Die komt echt op het slechtst mogelijke moment, nu op verschillende plaatsen zware natuurbranden woeden. Intussen is al zo'n 77 hectare verwoest in de regio rond Madrid. Meer dan 31.000 mensen zijn geëvacueerd en nog eens 20.000 mensen moeten verplicht binnenblijven. De zomer in Spanje is er nu al de warmste ooit gemeten. Na de dodelijke brand in de Brusselse gemeente Schaarbeek onderzoekt het parket of er sprake is van huisjesmelkerij. Afgelopen zaterdagnacht brak brand uit in een appartementsgebouw. Daarbij kwamen een vrouw en haar dochter van 18 om het leven. 8 anderen raakten gewond. Het parket heeft nu een onderzoeksrechter gevorderd voor onopzettelijke doding en feiten van huisjesmelkerij. En nog leuk nieuws voor de wielerfans. Wout van Aert doet mee aan het Belgisch kampioenschap Gravel in Grobbendonk. Hij maakt er op 16 augustus zijn debuut. Het is dus de allereerste keer dat Van Aert meerijdt in het BK Gravel. Van Aert sukkelde een tijdje met een ontstoken elleboog. Hij moest daarom passen voor de Tour de France. Woensdag is hij terug en rijdt hij in de Ronde van Denemarken. Maar zijn grote doel is de Vuelta of de Ronde van Spanje. Die start op 22 augustus. Vanavond en vannacht licht bewolkt met minima tot 16 graden. Morgen en woensdag zalig zomerweer met maxima tot 33 graden. Donderdag blijft het meestal zonnig. In de namiddag lokaal kans op enkele regen- of onweersbuien.

0: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa is een Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
2: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.

0: weer helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Het beste uit de 60s,
3: 70s
2: en 80s.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: promo koken.
4: Een dessertje.
2: Ja, pavloven met kersen. Want nu score je 800 gram kersen voor maar €4,99.
4: Oh, pavlovit.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
6: Oh my god.
5: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Nostalgie Plus.

0: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
1: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
2: Go Yellow!
3: Knaldi!
4: Nu bij Aldi, 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
5: Happy!
6: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts 19 euro per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
5: Dank u!
7: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.

Goedenavond. De verwoestende brand in de Franse regio Gironde bij Bordeaux lijkt te zijn ontstaan op een werf. Dat heeft de procureur van Bordeaux gezegd. Volgens de eerste vaststellingen brak het vuur uit door elektriciteitswerken. De betrokken werknemers zeggen dat ze de veiligheidsvoorschriften niet hebben overtreden. Intussen is al meer dan 42.000 hectare natuur in de regio verwoest. De Franse binnenlandminister waarschuwt dat de branden in heel Frankrijk nog lang kunnen duren, want de weersvoorspellingen verbeteren voorlopig niet. De Duitse autofabrikant Porsche schrapt de komende jaren nog eens 5000 jobs. Dat komt bovenop een eerder aangekondigde herstructurering. In totaal verliezen 8900 mensen hun job, of zo'n derde van het personeel in de regio Stuttgart. De directie belooft wel dat het resterende personeel tot zeker 2035 mag blijven werken. Porsche heeft al langer financiële problemen. De verkoop zakte vorig jaar tot het laagste niveau sinds de corona-uitbraak. En de netto-winst kelderde met 91%. Atletiek dan. Navid Jam gaat dan toch niet naar het EK in Birmingham in het Verenigd Koninkrijk. Dat is niet echt een verrassing, want de voorbije weken testte Jam al enkele disciplines van de zevenkamp uit, maar ze kwam nooit echt in de buurt van haar toptijden. Door een hamstringscheurtje kon ze ook niet volledig trainen. Afgelopen weekend twijfelde Jam al over haar deelname. Volgens haar komt het EK te vroeg om goed te kunnen presteren. En onze Rode Duivels spelen de wedstrijden van de Nations League opnieuw in verschillende stadions in ons land. Ze beginnen op 25 september in Rome tegen Italië. 3 dagen later nemen ze het op in Brussel tegen Frankrijk. Op vrijdag 2 oktober kan je de Duivels aanmoedigen in Luik tegen Turkije. En het is meteen ook de eerste test voor de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Vanavond en vannacht licht bewolkt met minima tot 16 graden. Morgen en woensdag zalig zomerweer met maxima tot 33 graden. Donderdag blijft het meestal zonnig. In de namiddag lokaal kans op enkele regen- of onweersbuien.

0: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
1: Kom, laat je inspireren.
0: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
1: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
0: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
2: Het beste uit de 60s,
3: 70s
2: en 80s.
4: Nostalgie plus.

0: de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
3: Your Golden Years. Nostalgie Plus.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
3: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
4: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè?
3: Echt?
4: Echt waar?
2: Makeri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makeri.be. Nu solde bij Makeri.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later